was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je was nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze net beginnen.

blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik koos een woorden niet verstond. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Familie Radio.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

vanaf tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht. Wij zingen met elkaar, vanaf tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol. Dit wordt een topavond daar, vanaf tot morgen vroeg.

soorten bakkers tegen de mijnen Noors. Ze zeggen zulverdoppers, Jeruzaloren Noors. En schone vastgeblauwen, dat zien dat dan de Noors. De Blankenbergen Noors zien vestbuven en herren Noors. In Kuurne zitten drezels, wie een aterdag gepeest. Ze zeggen keunenjongen tegen de divaneest. In Tielt zijn zonnekloppers en kweeën.

maken die gaan stoon. Was ie van Brugge, zet je van achter. Op heel de boer zo kunnen op de knoppen hoon. In Isehem zijn bustels, in Nieport kabeljauws. In Adelbeke droenkoors, in Eulijk de gloos. In Toerentwijn de slavers, de die zien ooit meer rap. In Denterhem de vullen zonder buurt met karepap. En knokken, dat is in Twilloks. Ieper is het kindernest. En kort

0: Bonnie Tyler, hè? Want afgelopen woensdag is Bonnie Tyler overleden. Het is natuurlijk bij iedereen bekend, maar toch nog eventjes aandacht in voor de wekker wakker. Aandacht voor deze wereldsterren. Je hoorde Holding Out for a Hero. En je hoorde ook nog voorbij komen een van haar bekendste wel, Total Eclipse of the Heart. Hè? Misschien dat we straks nog wel een liedje van haar draaien. Want ze heeft er nog eentje gehad, die heet Straight from the Heart. Vind ik ook een leuk nummer, van uit het verleden. Hè? Ja, de familie en het team van Bonnie Tyler zijn diep bedroefd te moeten mededelen dat Bonnie, ik herhaal even het bericht van afgelopen woensdag, onverwacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Een ziekte waarvoor ze werd behandeld, zo is te lezen in een statement. Ja, ze komt uit Zuid-Wales. Begin mei werd ze in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan de darmen. En toen ze uit die coma kwam, toen gaf haar woordvoerder een update. Die zei onder andere, Bonnie ligt niet in coma, maar is nog wel heel erg ziek. Ja, de zangeres die brak in de jaren 80 door met Total Eclipse of the Heart. Ook Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Had ze natuurlijk internationale bekendheid, hè? Ja, ja, ook heel veel collega's die reageren geschokt op het nieuws van Bonnie Tyler. Ook vandaag nog, hè, komen er nog berichtjes op internet. Ja, 75 jaar is ze geworden. Zanger Cliff Richard bijvoorbeeld, die had een bericht op social media gezet. En staat stil bij het verlies van zijn geweldige vriendin. En verder staat er ook nog een berichtje van Bryan Adams. Die herinnert zich zijn collega om haar geweldige stem. En hij zegt, ik zal altijd dankbaar zijn voor haar prachtige versie van Straight from the Heart. Nou ja, die hoorden we dus net, hè. Ja. Ja, Katrina Zeta-Jones, van wie een neef getrouwd was met de zangeres, noemt Tyler een buitengewone vrouw met een stem die daar perfect bij paste. Ja, rest in peace dus, Bonnie Tyler. Nou ja, straks misschien nog een nummertje van Bonnie Tyler, hè? Wie zal het zeggen. Goed, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Dit is de weekendeditie van Voor de Wekker Wakker.
1: Het weekend begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en

op de wegen in verband met vertrekkende vakantiegangers en ook werkzaamheden. Vooral de bosbranden in Frankrijk en Spanje die hinderen het doorgaande vakantieverkeer niet. Ja, wel moeten de automobilisten zich voorbereiden op grote hitte. Ja, na de regio Noord heeft natuurlijk sinds afgelopen vrijdag ook het zuiden van Nederland vakantie. En ook België is op vakantie gegaan. Delen van Duitsland is vandaag vrij en mogen een paar weken niks doen. Ja, het is geen zwarte zaterdag, maar het wordt wel druk op de Europese wegen. Zo zegt de woordvoerder van de ANWB. Ja, in Nederland moeten reizigers vooral rekening houden met werkzaamheden op de A1, de A9, de A20 en de A27. Er zijn ook grenscontroles bij Duitsland. De A1, de A7, de A12 en de A76. En daar ontstaan ook

Nu wat filetjes door, hè? Ja, de lange files worden vooral op de Europese wegen verwacht. Zo wordt het in Duitsland druk ten zuiden van München door de werkzaamheden op de A8 bij Raubling. Ook bij Hamburg, Frankfurt en Nuremberg leiden de werkzaamheden tot vertragingen. Ja, ik moet er niet aan denken, jongens, om met dit weer in de auto te zitten in een file bijvoorbeeld, hè? Ga je lekker op vakantie, hè? Ga je eerst een paar uurtjes bakken in zo'n auto? Nee, ik moet er niet aan denken. Maar goed, ieder zijn meug. Ja, veel Fransen hebben een lang weekend door de nationale feestdag 14 juillet. Hierdoor verwacht men in Frankrijk ook heel veel drukte. Zo vertelt een expert. De meeste vertraging wordt verwacht op de A6 en de A7. Op de autoroute du Soleil richting het zuiden van Frankrijk. Dus daar is het ook erg druk. En ook natuurlijk bij Hamburg, hè, bij Frankfurt en Nuremberg. Ik zei het al, daar zijn heel veel wegwerkzaamheden. Dus zit het ook een beetje tegen. Ja, er is een lang weekend dus in Frankrijk. Hè, 14 juillet. Hierdoor verwacht men in Frankrijk ook veel drukte. In Zwitserland en Oostenrijk zijn er veel tunnels en knelpunten, zeg maar, druk. Rond de Zwitserse Gotthardtunnel bijvoorbeeld. Bij Basel, daar wordt ook grote drukte verwacht. De Oostenrijkse Tauentunnel, de A10 tussen Salzburg en Villach. En de Karawankentunnel op de A11 op de grens met Slovenië. Die zijn dicht en dat betekent ook weer files. Ja, vakantiegangers die naar Noord- en Midden-Italië gaan, die moeten ook rekening houden met drukte. De zogenoemde Brennerpassen, wie kent hem niet, er wordt aan de weg gewerkt. En wat ook weer tot vertragingen kan leiden. Dus jongens, het is echt druk op de weg. Ja, blijf je gewoon in Nederland, heb je mooi weer hoor. Niks aan de hand. Je hoeft niet in de auto te zitten. Je kunt gewoon naar buiten lopen en het is mooi. Ja, het is mooi. Je waant je een beetje in Spanje. Hè? Ja, natuurlijk in het begin van deze dag natuurlijk een klein beetje lage bewolking. Ook mist, vooral in het midden van het land. We hebben te maken met een noordoostenwind. Temperatuur vandaag 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Koelt het een klein beetje af naar 14 tot 20 graden. En later kan er ook weer lage bewolking ontstaan. Als we dan alvast even kijken naar zondag, dan is er ook weinig verandering. Volop zon, 25 en dan nog een stepje erbovenop. Want dan wordt het ongeveer 32 graden. Hè? Dus ja, het is warm. Hè? Ja. Op deze dag trouwens in 1970 was het ook warm. En toen kwam er ook een liedje van Mongo Jerry uit. Hè? Want dat liedje stond toen op de allereerste plaats in 1970. Hè? Op 11 juli. Hè? In de summertime, 6 weken lang. Hè? Goedemorgen, het is zomer. Dit is volgende.

Een van die vele liedjes die uit is gekomen in verband met het WK 2026. Dit was zo'n Engelse inzending voor het Engelse elftal. Hè? Ja, vanavond dan moeten ze om 9 uur tegen Noorwegen. Noorwegen, Engeland. Ja, wat dat weer gaat worden is de grote vraag in de kwartfinale. Argentinië, Zwitserland. Dat is de komende nacht om 3 uur. Ook een spannende wedstrijd en dan gaat het er echt om spannen. Dan Frankrijk, Spanje. Ja, omdat... Natuurlijk België verloren heeft. En dan de halve finale woensdag om 9 uur. De troostfinale op 18 juli. En op 19 juli de grande finale. Hè. De twee beste ploegen tegen elkaar. En dan komt er uiteindelijk eentje die met de wereldbeker er vandoor mag gaan. Hè. Dat wordt spannend. Ja, goed. Nou, vooral vanavond, hè, die wedstrijd tegen Noorwegen. Engeland, Noorwegen, jongens. Noorwegen, Engeland, hoe je het ook maar wil zeggen. Dat wordt een hele spannende wedstrijd, hè. Nog even het nieuws voor vandaag. Een agent is afgelopen vrijdag omgekomen bij een ongeval op het kanaal Zuid in Lieren. Dat ligt bij Apeldoorn. Tweede agent is zwaar gewond geraakt. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De aanrijding die gebeurde vrijdag even na 2:30. Pas later op de avond maakte de politie bekend dat de twee inzittenden van de auto agenten waren. Ja, de politie zegt met grote verslagenheid moeten wij mededelen dat onze politiecollega's in een burgervoertuig zijn. Het is niet duidelijk of de chauffeur van de vrachtauto gewond raakte bij het ongeval. Maar dat zal wel niet, want grote wagens hebben minder schade inside. Hè? Ja, de politie doet nu onderzoek en zoekt ook getuigen van het ongeval. Ja. En de Tilburgse wijkagent Erwin van E., wie kent hem niet, van 62... die wordt verdacht van het doorspelen van informatie uit politiesystemen... komt voorlopig vrij op vrije voeten. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O., 24 jaar, is geschorst. Dat heeft de rechtbank besloten omdat van E. de rechtbank ervan had overtuigd... dat er in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel een aanslag op zijn leven werd beraamd. Zo meldt Omroep Brabant. Hij zegt, buiten loop ik geen gevaar meer, maar binnen wel. Maar ja, van E. die werkt sinds 1984 bij de politie. Hij staat in Tilburg bekend als de vlogger. Op het Instagram-account van wijkagenten Tilburg Centrum Noordwest... gaf hij zijn volgers dagelijks een inkijkje in zijn werk. Hij deelde ook beelden van zijn diensten en de incidenten waarbij hij hulp verleende. Ja, begin dit jaar werd hij samen vastgezet met zijn vriendin... Hij zou tussen 2023 en 2026 vertrouwelijke informatie hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. Ja, en daarom is hij dus in de cel geplaatst. Nou ja, van die informatie zou de wijkagent uit Tilburg screenshots en aantekeningen hebben gemaakt. En de vriendin die heeft ze vervolgens doorgespeeld aan criminelen. Ja, nou ja, in elk geval... Het was een gespannen sfeer in de gevangenis waar de agent vast zat uit Tilburg van E. En hij vertelde ook dat er een aanslag op zijn leven was beraamd. Ja, medewerkers van de gevangenis zeggen, dit hebben we nog nooit meegemaakt met een politieman. Alleen bij pedofielen die vastzitten. Ja. Het is wat, hè. Jongens, jongens, jongens. Nou, hij is in elk geval weer op vrije voeten. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag. We zijn 11 juli.

Sabrina Carpenter en Manchild wij voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, ik had vorige week ook in dit ochtendradioprogramma aandacht besteed aan een bepaalde film. En dat ging om de film, de grote tocht van Herbert Fry. Ja, hij hoort dat een goede vriendin ziek is aan de andere kant van Engeland. En hij gaat een brief posten, maar uiteindelijk gaat hij een hele wandeling maken van de ene kant van Engeland naar de andere kant. En hij krijgt heel veel mensen die meelopen en zo. En hij wordt wezenloos populair. Het is ook een beetje op waarheid berust, want het is ooit een keer inderdaad gedaan door iemand. En in die film, de roadtrip van Herbert Fry, daar komt ook leuke muziek in voor. En ik had nog één liedje die ik nog niet gedraaid had. Dus weet je wat, we gaan hem doen.

0: Ja, ik heb een buurvrouw die is helemaal gek van Ademo, hè? Ja, dit was Pour Permettre Monsieur bij Voor de Wekker Wakker. Vanaf 20 juli, dan hebben we de Franse Week in dit ochtendradioprogramma, hè? Goed, welkom. We zijn er weer. Tweede uur is er weer een feit geworden. Ja, duizenden Vlaamse strijders die hakken een Frans ridderleger in de pan. En dat gebeurde op deze dag in 1302. De ridders droegen gouden sporen en zo kreeg deze slag de naam de Gulden Sporenslag. Ja, veel Vlamingen beschouwen deze overwinning op de Franstaligen als een belangrijk feit in de geschiedenis. En het Franse tijdschrift Temps Test, de snelheid van de telegrafie. Het blad geeft om 11:55 een telegram op dat 1 keer rond de wereld gaat. En om 17:55 weer aankomt in Parijs. Nooit eerder is een boodschap zo snel rond de wereld gegaan. En dat gebeurde in 1903. Nou ja, tegenwoordig gaat het nog sneller natuurlijk. Via internet, hè. Ja. En op deze dag in 1919, de Tweede Kamer gaat akkoord met de nieuwe arbeidswet. Daarin is onder andere de 8 uren werkdag geregeld. En een vrije zaterdagmiddag. Dus mocht je niet vrij hebben op zaterdagmiddag, dan klopt er iets niet, want het staat in de wet geregeld. Ja. En de eerste TT van Assen wordt verreden in 1925. Het is een wegrace voor motoren over klinker- en zandwegen tussen de driehoek Rolder, Borger en Schoonlo. Van de 27 renners die aan de start verschijnen, halen uiteindelijk 5 de eindstreep. Ja, ik zei het al, hè, een tijdje terug al in de radioshow. Af en toe een herhaling van Pastoors en Vaas. Ja, we hebben op zondag al een nieuwe aflevering. Er staat ook alweer eentje klaar voor morgen. En heel af en toe gaan we even terug naar een oudje. Nou ja, dit is er eentje van 30 november 2025. En daar heeft Pastoors en Vaas het over het fraaie weer en de regen.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een 4-tal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas.
1: Toen ik vanmorgen opstond, zag ik het. Het is afgelopen met het fraaie weer. Nu hebben onze wijze voorvaderen gezegd, na regen komt zonschijn. Maar ze zeiden er niet bij hoe lang men op die zon moet wachten. De regen gutste in dikke stralen neer en de ganse dag waren weer bezig de hal te dweilen. Later zag ik dat ik de raam van mijn studeerkamer had laten openstaan en dat al mijn preken doorweekt en onleesbaar zijn geworden. Een opluchting voor de Brogianen. Toen de regen minderde, kon ik eindelijk de post doorkijken. Er zat een uitnodiging bij van de kazerne voor een wandeltocht door de Ardennen. Dat krijg je als je een paar jaartjes legerambouselier bent geweest. Bij vertrek sprak ik even met de deelnemers. En tot mijn schrik zag ik dat mevrouw Kloets ook van de partij was. Hoe de mens het klaarspeelt is me een raadsel. Maar ze zit overal met haar snuffer tussen. Het regende in het begin verschrikkelijk en ik was blij dat ik mijn oude kistjes had aangetrokken. In een herberg gebruikten we een uitstekende koffiemaaltijd en ik stak stiekem mijn boterham met Ardennenham in mijn zak voor Truus, mijn huishoudster. Tijdens het tweede deel van de tocht moesten wij van steen tot steen een riviertje oversteken. Dat was uitkijken geblazen, want de stenen waren glibberig. Toen mevrouw Kloets aan de beurt was, ging het mis. Ze maakte een sprongetje naar een grote kei, gleed uit en viel lang uit in het koude water. Dat de engelen u het paradijs binnenleiden, bad ik hoopvol. Maar die valse Kloets kwam weer boven en werd ongedeerd aan de kant gehezen. Ik ging staan en zei, mevrouw Kloets, zo moet je dat doen. En ik maakte enkele behendige sprongetjes. En hoe het kwam weet ik nog niet, maar ik gleed uit en viel met mijn tabernakel pardoes in de rivier. Dat was voor de deelnemers een bron van vermaak. En ontgoocheld kwam ik uit het water. Ik keek naar boven naar het witte wolkje in de lucht en zei, zeg je, dat was nu ook wel niet nodig geweest, hè? De volgende morgen was ik snip verkouden en zo stijf als een plank. Ach ja, de tand destijds heeft schaamteloos aan deze oude eik geknaagd. In de namiddag kwam mevrouw Kloets naar mijn gezondheid informeren. En ik heb het gepresteerd, echt waar, om vriendelijk tegen haar te zijn. Ach, waarom heeft men mij nooit tot bisschop gewijd?

Frank Boeien en Niemand Heeft Gelijk, een liedje uit 1986 na een herhaling van Pastoors en Vaas. En morgen zondag hebben we weer een hele verse, hè? Ja, hij staat al klaar. En dat is een hele bijzondere trouwens ook, hoor. Dus zeker morgen luisteren. Goed, voor de wekker wakker het weerbericht voor vandaag. Nou ja, het is warm. Ja, vandaag 31 graden in het zuiden, 25 graden in het midden van het land. Zeeuws-Vlaanderen en Limburg, daar kan het zelfs nog warmer worden. Ook in een groot gedeelte van Duitsland. Vanavond is het ook weer zonnig. Vannacht dan koelt het af naar 18 graden, dus het is nog warm. En later vannacht kan in het noorden ook weer lage bewolking komen en ook weer mist. En zondag dan wordt het nog warmer, 32 graden. Ja, ik hoorde trouwens gisteren van iemand, die had, ja, dat is misschien wel leuk, die persoon die luistert nou ook, dat weet ik wel 100% zeker. Die had een pyjama gekocht. Hoe zei ik dat even? Ik zeg van, slaap je altijd met een pyjama aan, joh, meen je dat? Ja, nou ja, ik kan het dus echt niet, hè, met een pyjama aanslapen. Maar hij had wel een heel goed advies. Hij zegt van, ja, als je namelijk in je naakje slaapt of in je onderbroek, al dat zweet gaat het bed in en dat is niet goed. En als je nou een pyjama aandoet, dan neemt dat het zweet op en het vocht. En dat scheelt weer in het bed verschonen. Ja, dat is natuurlijk wel zo, hè. Pyjamaatje. Ja? Ik weet dat hij luistert. Deze is voor jou.

los. Danny van Schoten is de dagtopper van vandaag en laat niet los. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het tweede uur is weer een feit geworden. Bijna weer afgelopen, jongens. Nog 20 minuten ongeveer, hè? Ja. Even het nieuws van vandaag. In Den Haag is de nationale herdenking Srebrenica genocide. Die staat in het teken van de vrouwen van Srebrenica. Tijdens de bijeenkomst zijn er toespraken van onder andere de burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Almir Zahovic. Voor de laatste keer wordt vandaag Soldaat van Oranje voor het publiek opgevoerd in Katwijk. 16 jaar lang zijn er 4000 voorstellingen geweest. Het is de langslopende musical in de Nederlandse theatergeschiedenis. Ja, in de Tour de France staat opnieuw een rit voor de sprinters op het programma. De etappen kun je natuurlijk weer volgen via de bekende wielren sportapps. En op Wimbledon staat de finale van het enkelspel bij de vrouwen op het programma. De Tsjechische Linda Noskova neemt het op tegen haar landgenoot Karolina Muskova. Zijn dat zussen of zo van elkaar? Oh nee, Noskova en Moskova. Nee, dat zijn buren, maar geen familieleden. Ja, beide speelsters stonden nog niet eerder in de finale van het Grand Slam toernooi in Londen. En de derde kwalificatie in de kwartfinale op het WK voetbal gaat tussen Noorwegen en Engeland. Mag ik dat zeggen voor wie ik ben? Mag dat niet? Nou ja. Ik moet een beetje neutraal blijven natuurlijk, maar ik kom er toch eerlijk vooruit. Ik ben helemaal gek op Noorwegen. Ja, vooral die Haaland, hè. Wat een man, zeg. Ja, dat begint vanavond. Ja, de aftrap is in elk geval om 11 uur Nederlandse tijd in het Miami Stadium. En de winnaar van het duel treft in halve finale Argentinië of Zwitserland. Ja. En tech-gigant Appie heeft een recht... Jouw

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Nou, dat is toch een mooi begin, hè? Van de Muziek Safari. Welkom, fijn dat je er weer bij bent vandaag bij het programma. En we gaan weer lekker twee uurtjes tegemoet met fraaie muziek. We begonnen zo dadelijk met Lewis Capaldi en Someone You Loved. Dat is altijd goed als er iemand is waar je van houdt. Als het omgekeerde dan ook waar is, nou, dan is het helemaal voor mekaar. Om het zomaar even te zeggen, want je moet toch niet aan denken dat er niemand is die van jou houdt. We gaan eens terug naar het jaar 1968, want toen brachten The Cats Times Were When uit. Het was een eerste grote doorbraak. Het nummer werd geschreven door Neil Crimshaw. En het is eigenlijk een cover van tegelijknamige single uit 1967 van de Engelse groep Studio Six. Maar wij gaan eventjes luisteren naar de volgende nummer formatie The Cats.

Een ode aan de onvoorwaardelijke liefste nummer On My Soul van Bruno Mars, zesde nummer op zijn album The Romantic. Weet je toch, van hem zijn toch wel gewend dat hij altijd zo'n jaren 70 sfeertje in zijn muziek, in zijn zang heeft hoor. Ik vind het altijd heel fraai klinken van deze Bruno Mars. En On My Soul, dat gaan we zo dadelijk beluisteren. En zo dadelijk, dat is nu, daar komt hij aan.

Mama Kama van de Alan Parsons Project, uitgebracht op hun succesvolle album Eye in the Sky uit 1982. Ja, weet je, het is gewoon een mooi nummer. Hele strakke elektronische ritme en die herhalende synthesizer baslijn hypnotiseert misschien wel een klein beetje. En als je afvraagt wat betekent de titel Mama Gamma, nou, is eigenlijk helemaal geen specifieke betekenis. Alan Parsons en Eric Woolston, die koos die naam puur om het nogal een beetje mysterieus klonk. Zo simpel kan het wezen. Nederlandstalig nu in de muziek safari. Ik doe wat ik wil. Sineke. Yalla.

Het gezongen verhaal over een man die zich afvraagt hoe één kus zijn leven zo op zijn kop kan zetten. En die alles over heeft voor een beetje van haar liefde. Het verhaal geschreven door de Nederlandse singer-songwriter Albert Hammond. Ja, echt waar. En nu met een Spaans tintje. Gezongen poco, por un poco de tu amor van Julio Iglesias. Verder met Windows of My Eyes, een blues ballad van QB and the Blizzards uit 1968, nummer geschreven door Harry Musquet, gitarist Elko Gelling en pianist Herman Brood. Ja, misschien toch wel een beetje een popklassieker hier in het Nederlandse popgeschiedeniswereldje.

0: Heb jij dat ook als je iets lied hoort dat je denkt van, dat heb ik vaker gehoord. Volgens mij is het een hit geweest, dat moet begin jaren 70 geweest zijn. Maar ik kan toch niet op de naam komen van die groep die het toen zong over een lied over de zomerzon was volgens mij. Schiet me even niet binnen, doet er ook helemaal toe. Dit was Maurice Monet met Le Soleil d'été, ook de zomerzon, maar dan op zijn Frans. Ja, een beetje zo'n beetje een Nederlandstalige Franse feel-good hit. En heeft verder rest niet zo heel erg veel om het lijf. Maar klinkt gewoon gezellig in deze tijden. Verder met de Vlaamse zanger Aaron Blommaert en zangeres Zoë Livé met hun nieuwe single Tranen van Goud.
1: Ik

Een stom liedje. Ja, ze hebben het zelf bedacht hoor. Olivia Rodrigo, Stupid Song. En wat de stomme is, ik heb werkelijk geen idee. Maar goed, mijn fantasie houdt ook al eens een keertje op. Over fantasie gesproken, nummer Get the Stretcher Out van de Charles is ook wel bekend als Bradle Music. Het is een beetje een luchtig eerbetoon, een humoristisch lied over voetballers of aanvoetballers die theatrale duiken maken om een vrije trap of een penalty af te dwingen en die na het fluitsignaal van de scheidsrechter op wonderbaarlijke snelheid weer weten te genezen.

Shishima. Overbekend als Mama, een van de meest intense geprezen nummers van de Italiaanse blues-rockzanger Zucchero Fornaciari. En zo kwamen we uit in het jaar 1989 met dit legendarische nummer. We schrijven zo'n zo'n 10 jaar op. Komen uit in 1999 bij de Friese popgroep De Kast. En toen hadden zij een hit met het nummer In de Wolken.

Emma, oftewel Emma Lynn, legendarische soul en popklassieker van de Britse band Hot Chocolate. Een live opname hoor je, uitgebracht in 1974. De band is wel bekend om zijn vrolijke danshits, maar dit was toch wel een hele dramatische traantrekker in die tijd. Goed, we gaan eventjes pauzeren. We gaan op ons klaarmaken voor het tweede gedeelte, de tweede etappe van de muzieksafari. We zien elkaar zo dadelijk weer terug. En we gaan sowieso uit met het eerste uur met Loris P. en How Many Times.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Je luistert naar de Muziekstafari.

je kunt zeggen wat je wilt, maar dit was een heel rustig begin van het tweede gedeelte van de muzieksafari. Nou, welkom weer, fijn dat je er nog steeds bij bent en lekker met mij gaat meewandelen door dit muzikale landschap. Begonnen met de Nederlandse zangeres Nona van haar album This Is All I'll Be. Dat nummer wat je net hoorde staat op het album Letters To My Habits. Dat kwam uit, ergens medio maart van dit jaar is dat album uitgekomen. Een prachtig album. Moet je maar even gaan kijken op de verschillende muzieksites. En is lekker gaan luisteren naar zangeres Nona. Twee grote beroemdheden nu, Barbara Streisand en Celine Dion. Beroemd met hun duet uit 1997. Nummer Tell Him. Het werd een wereldwijde hit in Nederland, of waar dan ook, werd hij zeer veel gedraaid.

Het nummer Release and Be Free van de Amerikaanse blues- en rootszangeres pianiste Kelly Hunt. En het is een heel bekende bluesmuzikant uit Kansas. Daar woont en werkt zij. Verder met muziek van heden ten dagen. Nummer Save My Love van Geico, Khalid en Griffin. Drie mooie, verschillende mensen, verschillende kenmerken bij elkaar gebracht. Met een heerlijk hitje.

De soundtrack van de, ja, nog een keer, de soundtrack van de film Turks Fruit, gecomponeerd door Rogier van Otterlo. En dat is onlosmakelijk verbonden met het jaar 1973. Ook het jaar waarin die film, geregisseerd door Paul Verhoeven, uitkwam. En de man die je hoorde fluiten, dat was Toets Tielemans. Die man kon niet alleen weergaloos mondharmonica bespelen, maar ook weergaloos fluiten. Ik heb zelfs geprobeerd om dat na te doen. Maar binnen 2 seconden zitten mijn lippen finaal in dubbele knopen en komt er helemaal geen geluid meer uit. Iets anders nu. Dat is een Nederlandstalig lied van Leo Alkemade en G.W. Roy. En het nummer werd uitgebracht dit jaar nog. Het gaat over de film Champagne. Het is de filmmuziek van Champagne. Dat moet ik zeggen. Het is een Nederlandstalige film. En Leo Alkemade, een artiest, Leo Alkemade, schreef en zingt het nummer zelf. En het diende als titelsong van de film Champagne, waarin hij in eerbetoon brengt aan zijn overleden vader en over de liefde die ze beiden hadden voor de champagne. Ik zou zeggen, ga maar eens luisteren.

Nou, zeg, het zit een beetje schor allemaal vandaag. Maar goed, het komt allemaal weer in orde. De bekendste versie van Girls Just Want to Have Fun. Gezongen door Cyndi Lauper, uitgebracht in september 1983. Nou, meisjes willen misschien wel plezier hebben, maar niet alleen maar plezier hoor. Je hebt ook wel hele serieuze types bij. Of ze hebben ook wel heel serieuze momenten. Goed, maar het is maar een liedje. Gaan we verder met de Maxi Safari. Jawel, beste mensen. Ook weer vandaag weer een Maxi Safari. Ik weet niet of je van de oost van hun hebt gehoord. The Stone Roses. Dat waren dat was een invloedrijke Engelse rockband uit Manchester. En ze zijn opgericht in 1983. Eind jaren 80 voerden zij de Manchester scene aan. Ze bracht ook een album uit in 1989. En daarop staat onder andere die Maxi Safari van vandaag, Fool's Gold.

Nou, dat was hem dan, de Maxxis-ervaring van deze week. The Stone Roses en Fool's Gold. Nou, heel echt hoor, bijna 10 minuten duurde hij. Verder met Gina Coleman, vooral bekend als frontvrouw van de bluesband Misty Blues. Een groep waarmee ze al meer dan 20 jaar heel actief bezig is. Ze maakt ook af en toe wel eens een solo album of single. Ook dit jaar weer een nieuwe single. En we horen hem hier in de muzieksafari. Jawel, Graveyard Dream Blues. Nou, de titel vermoedt misschien heel veel lugubers. Maar het heeft ook als doel voor Gina de herinnering die toch wel een grote rol speelt op deze single.

White Keys van Dominic Fife werd opgenomen in 2020, ja zeker. En officieel uitgebracht in november 2025, omdat het in die periode een verrassende streamingshit werd. Mede doordat het viraal ging op de sociale media. En het verhaal van Dominic zelf gaat dat hij het al heel lang geleden heeft opgenomen, omdat hij toen behoorlijk dronken was, waardoor het aanvankelijk bleef liggen. Nou, we laten me even in het midden wat precies de waarheid is, want daar komen we er toch nooit achter. Het soloalbum van Klaas Del Ru uit België, die verschijnt eind maart 2026. Er staat een heerlijke single op, gelijknamig Tijd voor mij.

Het nummer Zwart-Wit van de Frank Boeijen Groep kwam uit in 1984. Een protestnummer dat ontstaat als reactie op de moord van de op de 15-jarige Antilliaanse jongen Kermen Daimeyer in augustus 83 in Amsterdam. Een gebeurtenis die destijds veel maatschappelijke onrust veroorzaakte. Goed, verder met That's Life van Frank Sinatra. Een nummer uit 1966. Een hele terug in de tijd.

Jawel, het hoogste tijd om afscheid zou je dan gaan nemen. Nou, dankjewel dat je even erbij was vandaag hier bij de Muziek Safari. Volgende week ben ik er uiteraard weer. Dus wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Ja, opgelet als snelkaartjes aan de kassa.
3: Saluti di probati, hangt in de stati, hupkei, daar gaat ie!
4: Marco de Vrij.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Jazz Project Infinity. Welkom in de hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten. I had a

have we got nothing.

Uit de hedendaagse hitparade Shakira en Burna Boy met Die Die. Ricky Martin, die ligt nu op de draaitafel met Living the Vida Loca uit 1999. Daarna krijg je de meest recente plaat van Teddy Swims, Mr. Know It All. En dat is er eentje om terug te horen. In Dit is er een om terug te horen. Tom Jones, Green Grass.

15, voor week 28. Vrienden, welkom. Verdwenen de Julia's vorige week op nummer 11. Ik voel de zomer in jou en mij. We hebben deze week 4 stijgers, we hebben 6 dalers, 1 nieuwe en 4 platen blijven staan op hun positie. Vorige week 12 en nu 15, Amber en Dylan. Oeh, schatje.

Gert en James met Muddy Waters, deze week op nummer 14. Blijven staan op 13, Bart Peters, de bevalligste.

0: Ivan Verrelli, zonder het te weten. Vorige week nog super tip en nu binnen in de Vlaamse top 15 op nummer 12.
1: Welkom, dit is de Vlaamse top 15.

0: uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.
1: Jos van Meer met de Vlaamse top 15.
2: Nummer 9.

helemaal gedaan deze week op nummer 9. Vorige week 6, 3 plaatsen gezakt. K3 en de zomer van Yola Lele. Dana Winner, van 7 naar 8. De stilte van de stad.

0: vrienden, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be
0: Mick Bernaert. Van 5 naar 7.

Nick Beerdaert wacht zaal deze week op nummer 7. Dit is Bart Kael. Van 10 naar 6, zootverliefd.

Gert Nijvians met Anneleen op nummer 4. En wij duiken de top 3 binnen voor de week 1. Ja, nu op 3 gezakt. Phil Hunter, ik zing telkens YOLO.

Van 1 naar 3, Phil Hunter. Ik zing telkens YOLO. Plaatje winst van 3 naar 2, Axel Leen. Hij nodigt uit. Dans mee met mij.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: We gaan even kijken op nummer 15. Amber en Dylan met Oeh, schatje. Blijven staan op 14. Gert en James met Madiwodo. Blijven staan op 13. Bart Peters, de bevalligste. De eerste nieuwe op nummer 12, Ivan Verrelli, zonder het te weten. Op nummer 11, Marlies, ik zie de zomer. Vorige week 8, nu op nummer 10, Willy Sommers met de eerste keer. Van 6 naar 9, K3, de zomer van Yola Lele. Van 7 naar 8, Dana Wenner, de stilte van de stad. Vorige week 5 en 7, Nick Beernaert met Wachtzaal. Van 10 naar 6, Bart KL, 4 plaatsen winst, Zot verliefd. Van 15 naar 5, Kato, 1, 2, 3, 4. Blijven staan op 4, Gert Nevians met Anneleen. Van 1 naar 3, Phil Hunter, ik zing telkens YOLO. Van 3 naar 2, Axeleen, dans mee met mij. En van 2 naar 1, Laura Lynn met gesloten ogen.

0: Vorige week nog 2 en nu op nummer 1. Laura Lynn met Gesloten Ogen.
1: Onze supertip.
0: De supertip van deze week, Sascha en Davy, mijn engelbewaarder. Vrienden, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
2: Hallo, wij zijn Sascha en Davy.
3: En dit is onze nieuwe single als supertip in de Vlaamse top 15.

0: We begonnen vandaag alvast onze aflevering van Terug naar Toen met een van die mooie klassiekers van Chicago en If You Leave Me Now. Welkom vrienden allemaal, een uurtje lang is dit voor jou weer om het mooiste van meer dan 30 jaar geleden. En de volgende in het rijtje is deze mooie, September Moore, Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Een van die klassebakken, zoals wij dat wel eens een keertje noemen, vanuit die gouden 70er jaren. Een man die generaties lang mooie platen maakte. En dit was er een voorbeeld van, September Moore. Corrie en de Regels.

stem, zeg, deze Mike Brandt. We gaan terug naar Nederland, in gezelschap met zijn wereldhit. Het zal hem destijds wel een aardig duitje hebben opgebracht. Deze Paloma Blanca, George Baker.

George Baker Selection, midden 70er jaren, met zijn wereldhit Paloma Blanca. We gaan even met onze tijdmachine muzikaal 10 jaar in één keer vooruit. We gaan naar midden 80er jaren. En toen kwamen we deze tegen. Een van zijn vele mooie klassiekers, Wiltura, omdat ik van je hou. Welkom vrienden in deze aflevering van Terug Naartoe.

We namen met veel plezier nog eens een kijkje in het repertoire van deze grootmeester André van Duin. En nader André, dan gaan we terug naar 1992 was het geloof ik. Ken je deze nog? Go Ritz, vanuit de beginperiode van 10 om te zien.

Eigenlijk is dit het enige nummer dat ik ken van deze mensen van Go Ritz vanuit 92 en deze 7 dagen lang. We gaan terug naar de Duitse slagers en wat voor een kanjer was dit. We gaan hem met veel plezier nog eens draaien in deze Terug naar Toen. Andrea Berg.

als hij destijds bij ons in de buurt kwam met optreden, dan wou ik daar natuurlijk bij zijn, want dat was altijd de moeite waard. Vader Abraham samen met zijn orkest. En dit was nog eentje vanuit zijn beginperiode met de zeven zonen. De uil is in de olie. Andy Borg, en daarmee zitten we begin 80er jaren met zijn hit Adios Amor.

Adios Amor, een geweldige hit voor deze Andy Borg. Maar Corrie Konings schoorde er ook een aardige hit mee in het Nederlands. Dus. Maar deze gaan we beslist ook eens programmeren in onze aflevering van de Muziekdoos. En na deze Andy Borg, een beetje Franstalige muziek met Jou Dassin. À toi.

hits van Paul Severs die wij ook eens opnamen in ons repertoire dus. En nog geregeld brengen tijdens onze optredens. Deze Rudolf Stevens met Geen wonder dat ik ween in natuurlijk deze aflevering van

Zo vrienden, het zit erop dus. We gaan onze koffer sluiten en we komen graag een volgende keer bij jullie terug met een nieuwe aflevering en een nieuwe start van deze Terug naar Toen. Nog veel plezier met de collega's en heel graag tot een volgende keer. En we sluiten af met een van die vrolijke instrumentale hits van de Gebroeders Brouwer.

Wat een schitterende hit. Uit 1979, de Britse band Fisher Z met het verhaal over To Worker. Ja, misschien moet ik het u eens uit de doeken doen. Het gaat over een man die in de sleur zit en een groot deel van zijn leven besteedt aan zijn werk. Het hoofdpersonage vertrekt nadat hij zijn vrouw heeft gekust om 7 uur 's ochtends met de trein naar het werk, maar daar verveelt hij zich op. Van zijn verdiende geld koopt hij later een Ford Capri uit 1969 en die geraakt dan weer niet door de keuring. Uiteindelijk vraagt de man zich af of het misschien niet eens tijd wordt voor verandering in zijn leven. Wie kan hem ongelijk geven? Ja, dit en nog een pak andere verhalen in de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grote.

was een man die zeker en vast niet stil zat in de 70s. Dit komt uit 1977 uit zijn 11e studioalbum al, Low. Sound and Vision van David Bowie was het, met op de achtergrond, misschien herkenbaar, Mary Hopkin. Ooit nog een hit met Those Were The Days. Mary Hopkin was getrouwd met David Bowie's producer Tony Visconti. Ook een suggestie voor de Music Machine. Heb je nog een bepaald plaatje die je eens wilt terughoren? Zet het even op mail en stuur het naar degrootstehits@gmail.com. Dit is I'd Rather Go Blind van

0: Schitterende dit. De dijken, mag het licht uit. Ik zou het nog even laten branden. En misschien de schijnwerpers al zetten op GM.
1: Radio Schoot haalt het.

Een nummer die vooral bekend werd door de dramatische orkestratie en de meeslepende zang. Mede die van de liedzanger Jay Black, wiens operastem het middelpunt van het nummer vormde. Cara mia, wat mijn geliefde betekent in het Italiaans van Jay and the Americans. Straks neem ik u mee naar de 80s voor TTD, Terence Trent D'Arby's en Sign Your Name Across My Heart komt er nog eens aan. Maar we blijven nog even in de 60s hangen met Adamo. Dante.

0: Mama zei van Meteor. In liefde voor muziek nam Stef Bos het onderhanden en hij maakte er een pareltje van. Geniet van Dit is wat je weten moet.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen. En het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

Pierre, The Beatles en Baby You Can Drive My Car. Ja, er was ooit ook nog iemand die een fast car had, maar die scoorde ook nog een pak andere hits. Ja, dit is Tracy Chapman, Talking About

stond destijds 13 weken in de nationale hitparade, waarvan 2 weken op nummer 1. Een adaptatie van een oude hit van Ray Charles uit 1971. All I Ever Need Is You. Een product van André Hazes, Eddie Reeves en Jimmy Holiday hoorde je.

0: is zo'n song die je automatisch aanzet tot meezingen. En dan vooral dit hier, hè. Die hey en die ho. De Lumineers waren het. Een hey ho. Dit is de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. De hits die jij me doorstuurt. Via de grootste hits at gmail.com. Die programmeren we een vol uur lang. Dit is Ed Sheeran. Een happier.
1: Walking down 29th in Park. I saw you in another's arms.

0: for you.
1: Wat mooi. Ed Sheeran's and Happier. Dit was hem, The Music Machine. Maar volgende week zitten we hier dus weer voor de grootste hits. Ik laat u met James Morrison.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. En over een minuut of 25 ongeveer weer een mooie plaat uit de jukebox gedaan. Welke het gaat worden deze keer, geen idee jongens. En ze liggen aan het eind van deze show een dubbele Andreas, een senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1787 met... Johnny Hates Jazz.
5: 80s Classic.

titel was High uit 1997. En we begonnen een blokje van drie met Johnny Hates Jazz, Chattered Dreams uit 1987. Johnny Hates Jazz, de eerste plaat van dit blokje van drie, dat is een Britse band momenteel bestaande uit Clark Datchler en Mike DiCoto. En het mooiste is dat Datchler en DiCoto ontmoeten elkaar voor het eerst in 1982 tijdens de opnames in de muziekstudio's van REK, oftewel REC Records. Ze werkten gedurende 4 jaar samen aan de Datchler's solo-opname. In 1985 kwam Calvin Harris bij de groep en die werd hernoemd naar Johnny Hates Jazz. Waarom? Nou, dat zal ik je vertellen. De bandnaam zou zijn ontleend aan een vriend van hun, Johnny, en die had een vreselijk de pest, of eigenlijk een hekel, aan jazz. Vandaar de naam Johnny Hates Jazz. Dat is duidelijk, gaan we niet meer over hebben. Volgende blokje van drie alweer, 1983, dit zijn de Maisonettes.

0: zo kan je ook je laatste krijgen. Before He Teed, 2006, een mooie opname van Carrie Underwood. Daarvoor hadden we Chris Lab en Liar Liar uit 2013. We begonnen dit blokje van drie met The Maisonettes. Dat was de Heartache Avenue uit 1983 was dat al.
1: Hey Tim, yep. Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, daar gaat het beetje. Eens even kijken, wat drukken we in? De D van Dirk, Dirk 7. Dirk 7 drukken wij in. Zit er wat in? Hij gaat lopen in ieder geval, dat is al belangrijk. En de plaat

0: Keihard, de hit van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80.

1990 van Londen biedt daarvoor al een normaal. De boel is troef uit 1983. En we begonnen in blokje van drie met Don Rosenboom. Swimming into the Deep Water uit 1972. Hij heet eigenlijk Donald Paul Rosenbaum. Dat is een Nederlandse singer en songwriter en gitarist met invloed uit de country en de folk. In het najaar van 1970 doet hij auditie voor Fotogram met Miss America, waarvan de tekst een aanval is op de Amerikaanse imperialisme. Hij trekt meteen de aandacht van Boudewijn de Groot, die bij Fotogram nog steeds onder contract staat.

daar is hij toen ook terechtgekomen. Kleine informatie. Trouwens, de ouderen onder ons zullen deze plaat wel herkennen. Want deze plaat werd meestal gedraaid als je dansles kreeg. Heel vroeger. Maar ja, dat is heel vroeger. We gaan naar het volgende blokje van 3, 9,

0: We kijken even naar het klokje. We zijn mooi op tijd. Ja, we zijn mooi op tijd. We hoeven geen haast te maken. Maar we gaan wel door naar het tweede item in deze show. Ben je er klaar voor? Het is weer tijd voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Bonus.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle

0: in de Oranje Top 30. Nummer 22.
1: Nou, zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou.

Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week presenteren wij de aflevering van week 28 2026. Met deze week de volgende statistieken. De Oranje Top 30 telt deze week 10 stijgers. Er staan 9 dalers tegenover. Maar liefst 6 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 5 nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 18. Maar nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met de nieuwe single van Yves Berendsen, nieuw op nummer 30. En misschien is het tijd. 3 weken mogen we noteren voor Danny Vroger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. Ze leveren 13 plaatsen in en ze gaan van 16 naar 29. Jan Boy komt nieuw binnen op nummer 28 en zijn nieuwe productie heet Ik Wil Jou. René Vroger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. 6 weken doen ze mee en ze gaan 12 plaatsen onderuit. Ze stonden vorige week nog op nummer 15 en deze week op nummer 27. Dwayne en Isabella levert ook in. 7 posities in week 3. Zij gaan van nummer 19 naar nummer 26. Nummer 25 is voor de nummer 23 van vorige week. Een rekensommetje laat zien dat ze 2 plaatsen inleveren in week 12. Maart Hoogkamer, Willy Dans en Gappie Sappie. Nieuw op nummer 24, Amar en Stem in je Hart. En de 3 J's gaan 5 plaatsen naar boven. Zij doen 7 weken mee met Los Vast en staan deze week op nummer 23. Het tweede duet van Maart Hoogkamer komen we tegen op nummer 22. Nieuw met Rouzo en Pax Mij. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Komende van 6 in de 4e week. De Dikdakkers. We gaan met z'n allen naar Amerika.

In de Oranje Top 30 van week 28 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met een stijger op nummer 20. Vorige week stond hij nog op nummer 25 en pakt dus 5 plaatsen winst. Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam. Alles uit het leven van Jérôme doet 5 weken mee en gaat 2 plaatsen naar boven. Hij stond vorige week op nummer 21 en deze week op nummer 19. En dan op nummer 18 vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. De nieuwe van Robert Pater en Blijf toch bij mij. Hartslag van je heupen doet 4 weken mee. Dat is de meest recente van Mike Versteeg. Hij gaat 10 plaatsen naar boven, van nummer 27 naar nummer 17. Ciao, doei, adios van Kiro van der Graaf gaat in de 4e week 3 plaatsen naar beneden, van nummer 13 naar nummer 16. 3 plaatsen winst daarentegen voor Dean Sanders met Ik wil niet dat je gaat. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 18 en staat deze week op nummer 15. Ook 3 plaatsen winst voor Marco de Hollander in die zomernacht. 4 weken doet hij mee en hij gaat van nummer 17 naar nummer 14. Niet voor 1 keer, Gerard Joling. Hij stond vorige week op nummer 12 en deze week op nummer 13. Hij levert 1 plaats in week 9. En dat geldt ook voor Wesley Bronkhorst. Ook hij gaat 1 plaats naar beneden, maar dan in week 6 met Ik drink rosé. Hij stond vorige week nog op nummer 11 en deze week op nummer 12. En nummer 11, dat is de laatste notering in het tweede overzicht. 4 plaatsen verlies voor Leeuw Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek, doet 10 weken mee.

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Maar eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10, Jeffrey Heesen met Loco. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 14 en pakt dus 4 plaatsen winst. Blijven staan op nummer 9 in de 6e week, Sieneke met Ik doe wat ik wil. De klok die tikt maar door van Stef Eckel gaat in de 2e week 14 plaatsen naar boven. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 22 en staat deze week op nummer 8. Vorige week op 10, deze week op 7. Dat wil dus zeggen 3 plaatsen winst voor Bolte Kroes met Route du Soleil. Hij staat deze week 10 weken in de lijst. In de boeken van Raymond Hermans gaat in de 6e week 2 plaatsen naar boven van nummer 8 naar nummer 6. En dat brengt ons bij de top 5. En de top 5 is een typisch gevalletje van copy-paste ten opzichte van vorige week. Alles is blijven staan. Net zo 5 als vorige week, maar hij doet nu 7 weken mee. Tino Martin met Jong en Dom. Er hangt iets in de lucht van Corrie Konings, doet 3 weken mee en is blijven staan op nummer 4. En dat brengt ons bij het erepodium en, je raadt het al, ook dat is compleet ongewijzigd. Ferry de Lits, Baco in Monaco, staat in de 4e week nog steeds op nummer 3. En Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten doet nu 6 weken mee, heeft nog steeds het zilver en staat op nummer 2. En dus is de oranje top 30 voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Justin de Wild en Cheerio. Hij doet 18 weken mee en is daarmee de langst genoteerde van deze week. En dat was hier de oranje top 30 van week 28, 2026. Samengesteld op Perfect & More uit gegevens van media, handel en industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor nu, een fijn weekend en tot volgende week.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

Uit 1981, The Girls on Film van Duran Duran. Hallo en welkom bij een extra zonnige aflevering van de muzikale parels. Zet de ramen open, schenk jezelf iets fris in en laat je meevoeren op een muzikale reis vol gouden klassiekers, vergeten parels, een one-hit wonder, tijdloze herinneringen en straks Christophe van Dam met Hit Story.

0: Williams in de 70s was het zeer gemakkelijk om verliefd te worden. It's so easy.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Zometeen draaien we een vinyl single van op onze platendraaier op 45 toeren. Maar ook Dana Downsen komt eraan met Ready to Follow You. Maar eerst Peter Sarstedt, Where Do You Go?

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 11 juli 1970. Mungo Jerry met In the Summertime. Deze zomerse klassieker werd geschreven door Ray Dorset. Volgens hem ontstond het nummer in slechts 10 minuten tijd. Het unieke geluid bevat zelfs een opname van een passerende motor. Het nummer verscheen op een maxi-single met afwijkende snelheid. In the Summertime werd wereldwijd een gigantische hit. Het stond in meer dan 25 landen op nummer 1. In totaal werden er zo'n 30 miljoen exemplaren verkocht. De groep kende hierdoor een enorme doorbraak. Het nummer blijft een van de grootste zomerhits ooit. Het is een tijdloze feel-good song die iedereen kent.
0: Dit is een 70s vinylparel.

Summertime. Een paar weken geleden hadden we minder goed nieuws uit de wereld van de dance- en disco-klassiekers. We namen afscheid van Joy Doris. Zij was de zangeres die jarenlang verbonden was aan de legendarische groep Lime. Haar stem kleurde mee de gouden jaren van de high energy en disco. Vooral met deze klassieker Your Love. Ze brachten het uit in 1981.

0: persoonlijke favoriete top 3 van Franse klassiekers. Die staat er toch in, hoor. Michel Fugain, Le Big Bazar. Une belle histoire.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Als je wint werd geschreven door Henny Vrienden. Hij verscheen op zijn album Geen Ballade. In januari 1984 werd Als je wint op single uitgebracht. Als samenwerking tussen Herman Brood en de Doe Maar Frontman. Op de opname is ook Jean Blanc te horen, die accordeon speelde op het nummer. De samenwerking ontstond in een periode waarin Doe Maar op het hoogtepunt van hun succes was en Herman Brood juist weer een hit wilde scoren in Nederland. Brood en Vrienden brachten het nummer live tijdens de matinée van het afscheidsconcert van Doe Maar op 14 april 1984. Opvallend is wel dat Brood later datzelfde jaar opnieuw succes had met een nummer met reggae-invloeden, namelijk Tattoo Song, waarin Vrienden ook in de videoclip te zien was. De single uit 1983 bereikte uiteindelijk als hoogste positie nummer 10 in Nederland en stond maar liefst 6 weken genoteerd in de Nederlandse top 40.

0: plaat voor deze week kwam uit 1990. Bart Kyle en Zeil je voor het eerst. Het is zomer. Wist je dat de gemiddelde Belg tijdens de zomer zo'n 7 liter ijs eet? En vanille blijft de absolute favoriet. Maar pistache wint elk jaar terrein en geeft toe. Een ijsje smaakt altijd beter als het begint te smelten voordat je eraan denkt.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

Dat is waarschijnlijk een mooie streek waar het nooit regent, volgens Albert Hammond. It never rains in Southern of California. Zometeen onze one-hit wonder, maar eerst gaan we nog eens terug naar 1967 met de Small Faces, Chico Park.

0: Vandaag gaan we terug naar
1: 1981, want dan scoort Susan Fassbender een hit met Twilight Café. Het is haar grootste hit. Ze was een Britse singer-songwriter met een klassieke muzikale opleiding. Samen met gitarist Kay Russell schreef ze dit nummer. Het duo werd ontdekt en kreeg een platencontract. En Twilight Café werd een hit in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. In Nederland bleef het succes eerder beperkt. Latere singles konden het succes niet herhalen en Susan verliet uiteindelijk de muziekwereld en koos voor een ander leven. Haar tragisch overlijden in 1991 maakte

succesgroep uit de jaren 80 en 90. Crowded House was dat en Better Be Home Soon. En nu gaan we naar 1981 met deze groep. Spinners, Working My Way Back to You.

Dit was de Duitse versie uit de 70s. Peter Orloff en Ein Mädchen für immer. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we natuurlijk terug met nog meer parels uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze hitsingle van Dan Hartman uit 1985. We Are Young. Dat is een goede leuze om er vandaag mee te stoppen.

0: Dus hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Dat was ABBA met Angel Eyes uit 1979. Een track die destijds een dubbele A-kant deelde met Voulez-vous. Maar wist je dat dit nummer is dat vorig jaar ineens een gigantische revival kreeg op TikTok? Miljoenen video's gebruikten de versnelde versie van Agnetha en Frida. Welkom hier in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. We gaan ons weer amuseren de komende twee uur. Don't

Dit nummer kwam binnen in de hitparade op 26 januari 1985. En dat op de derde plaats, deze van Phil Collins. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze dag, jaren geleden.

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
1: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Deze boyband A1 hoorde je net hier bij ons. En in het jaar 2000 brak Molko definitief door bij het grote publiek met The Time Is Now. De unieke baslijn in dit nummer is trouwens niet elektronisch, maar ingespeeld op een akoestische contrabas om het die warme sfeer te geven. Ja,

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 11 juli vandaag, een Braziliaanse Boeing 707 stort neer. Nabij Parijs, er vallen 122 doden, dat vandaag in 1973. Herman Brood pleegt zelfmoord door van het dak te springen van het Hilton Hotel in Amsterdam, en dat vandaag in 2001. Spanje wint met 1-0 in de 116e minuut de finale van het WK voetbal tegen Nederland, en dat vandaag in 2010. Het ruimtestation Skylab komt terug op aarde, dat vandaag in 1979. Er was ook een volledige zonsverduistering in Hawaii, dat vandaag in 1991. En er was de introductie van de iPhone 3G in 22 landen, waaronder Nederland en België, dat vandaag in 2008.

Cool in the Gang met Fresh. Je kent deze mensen ook nog van Celebration. Het feest gaat verder in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog dit paneltje van ook lang geleden. Tears for Fears en Heads Over Heels.

0: Dit hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

When Will I Be Famous? Wel, voor mij hoeft dat helemaal niet hoor. Geef mij maar mijn bescheiden plaats achter de microfoon. Het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90 met zoals gewoonte getrouwde jarigen van de dag. Die komen er straks aan. En ook deze zangeres die helaas niet meer is. De koningin van de disco, Donna Summer, met deze Bad Girls.

Life is life. Ik lees hier nog net iets straf in de krant, want in Duitsland is een trucker gepakt die met volle belading maar liefst 156 km per uur reed. Hoe is dat mogelijk, zou je zeggen? En hij haalde ook met 140 km per uur andere auto's in. Ja.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaltert.
1: Daar zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.

Ja, het blijft jammer dat deze zanger er niet meer is. Wij genieten nog na van zijn muziek Prince en The Most Beautiful Girl in the World. Straks even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag.

Ja, als dat geen grote nummer 1 hit was, dan weet ik het ook niet meer. Lip Sync en Funky Town. Nog meer grote nummer 1 hits volgende week weer in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. We gaan nog even wat wegdromen met deze van Chris Rea en Josephine. Tot volgende week.

DJ Kickin', 90s Forever Mix. For bookings, check www.djkickin.nl.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party.

Dance Summer Mix hier op je favoriete radio. Blijf bij ons, want er komt nog een uurtje gevuld met de beste zomerse dance beats in de mix.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats.

give a shit.

En tot zover deze aflevering van de Land of Dance Summer Mix hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw met nog meer zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet van de zomer.

0: Voice. Wat fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.